0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Dis Van West, vier en vlam hier op Elderberg FM en ons is vier en vlam besig met die Schmidhouse Breakfast Battle. Hierdie keuse tussen Cher, so If I Could Turn Back Time, of So Believe, of dan die Iver Roche Special.

0: Mika saam met Rocket vir het Julani J beheer hier op Helleberg FM. Ons wenner van Eugene Hubert Sunset Books prijs, R250 se geskenkbewys, een voucher wat jy kan gebruik daar. Sy het gevra waar, wat is die naam van die enigste onafhankelijke boekwinkel in die strand en dit is natuurlijk Sunset Books. Baie geluk, Nikki Viljoen, jy kan daar by Sunset Books jou voucher gaan afhaal en geniet het. Dankie vir allemaal wat ingeskryf het. En net hierna nog lekker muziek vir jou, een van La Roux.
1: P&A, providing the inspiration for your stationery needs, creative initiatives and learning needs. From the young ones, eager to discover their potential, the artist dreaming about a masterpiece, the entrepreneur administrating their own world creatively, to every learner and student in need of their stationery weapons for their academic battle. P&A offers resourceful solutions just for you. P&A, colour your world.
2: Every night, thousands of people go to sleep hungry, and for many

0: Prime Circle. She always gets what she wants on Helderberg FM 93.6. Ons is hier vir jou op die Subaru Afternoon Drive vanaf nou tot met net voor 6. Welkom aan jou, natuurlik die eregas van die program. Ek is Jan Willem saam met jou tot en met so voor 6 vanmiddag op hierdie klein Saterdag en 'n hele paar dinge om na uit te sien. Nie net die lekker musiek vir hierdie klein Saterdag nie, stamstemme bietjie op pad met Ek het gejok, ek kort jou. Een van daai gewildes op Helderberg FM en laat my weet wat is een van jou gunstelinge op ons playlist op die oomblik. Watter liedjie geniet jy om na te luister op Helderberg FM? Dan so bietjie later is dit ook weer tyd vir Name That Jam na gister se paar uitdagings wat ek gekry het. Sien ek uit om te sien waarmee die Helderberg vandag voor en dag kom en dalk is daar 'n paar spesiale klein Saterdag temas of klein Saterdag geïnspireerde uitdagings wat na my kant toe kom vanmiddag. Ek sal uitvind so net na 5, maar een ding is verseker. Jy het die WhatsApp lyn nodig 021 100 6936. Praat saam, sing saam en soos altyd dans lekker saam en praat saam op die WhatsApp lyn op die Subaru Afternoon Drive.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Why hold on to gold jewelry you will never wear? Remodel your old gold into a new masterpiece, or exchange your old gold heirlooms for something new. At Winhall and Stadler Jewelers, we can help you find the value in your valuables. Visit us at Constantia Emporium to trade in your unworn gold jewelry for something new. Get a new piece created from your old gold, or even exchange it for cash. Winhall and Stadler Jewelers, making meaningful jewelry.
3: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
4: of aanlyn op helderbergfm.co.za
3: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: It's Katy Perry with Band-Aids on Elderberg FM, 4:15 op jou Subaru Afternoon Drive. Stuur deur daai uitdagings vir Name That Jam op 021 100 6936. Voordat ons by daai uitdagings uitkom, at Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. On a Wednesday, you pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishanyama special. Thursdays, it's date night, buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. Weekends, kids eat free on Saturdays and you can get their famous espatada for just 150 Rand. On Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. Find them at Metropole Plaza Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary. Moving over to the WhatsApp line, 021 100 6936. Ons kyk na die uitdagings vandag wat deurgekom het. Goeiemiddag, Omans.
1: Goeiemiddag, Jan-Willem Omans. Weet jy, ek gaan nou vandag vir jou een kopkapertje gee wat eindig vir my baie na aan die hart lê. En jou liedje is een baie oud traditionele liedje. Ver in die oude Kalahari.
0: Ah.
1: Ek het in die Kalahari groot geworden.
0: Lekker.
1: En dat was verskeie kunstenaars wat die liedje gedoen het. En ek het hier op Duitsie afgekom. En selfs, hou soos Jim Reeves. En dit gedoen. Ken jy die liedje? Sommel net smeer die blauwe tijd. Trek lekker op kapertje. Lekker dag vir jou en ek geniet jou programma.
0: Dankie. Ja, goed gaan. Hierdie een is vanaf Dozy in die album See Ya Ya Ons Gaan en hy is vrygestel in 2003, Ver in die Ou Kalahari.
2: Ver in die Ou Kalahari.
0: Dit is een van die eerste Dozy songs wat ek gehoor het as kind.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.